Yepton and Sweet Sugar Burger, Wild 50s Rock and Roll. Alright, we gaan terug in dat jaar 1927. The Big Bang in de album Amerikaanse country music met die legendaire Bristol Sessions. Deze sessions worden damals aangespeeld, also in Bristol, met country artiesten uit de Appalachische gebirge. Want in het algemeen werd deze sessions heute bezeichnet als de oerknal in de Amerikaanse muziek, de country muziek. Want ook die Carter family waren er maar eens erbij, inclusief met dochter Sarah Carter. Also, uit de jaren 1927, Bristol, Tennessee. Hier is Sarah Carter met Single Girl, Married Girl.

Ashmar, Matilda Pearl Williams, best bekend als Mississippi Matilda. Geboren in 1914 en gestorven in 1978. Bekend van de Delta Blues Sessions. Als 1936 Heartwalking Woman worden aangespeeld in 1936. Hier de eindigste opname session damals. Oké, van de blues gaan we jetzt weer terug richting Country Hillbilly. West Coast Country, 1956 of Capitol Records. Dat is meest bekende vrouwenprotestlied. Als die 50 jaren. Gene Shepherd en Two Whoops en een Holler.

Real Gone, Red Hot, Rockabilly. De Acorn Sisters waren dat met Real Gone. Alright, in die nächste 10 minuten spelen we ook het was actuele vrouwen Rockabilly of the Day. Austin CD, Woman of Wild. Van Wild Records, Hollywood, Californië. Spelen we eindige actuele revival Rockabilly's. Shanda and the Howlers are yet here. Don't tell you a friend.

0: Lokale underground rockabilly music waters van Pat Ferguson met Fool I Am. En gespeeld in de Memphis underground rockabilly scene en de funzige jaren. Alright, er zijn nieuwe opnamen ontdekt. Studio opname ontdekt van Jackie De Shannon. Ze waren aanvang 60 jaren zeer bekend met enige nummer 1 hit recordings. Maar men had zijn kurzem nieuwe opname ontdekt uit zijn lokale radiostudio. Uit de lokale radiostudio van WMRA in Aurora, Illinois. Ze waren damals in die 50 jaren nog 14 jaren oud. En deze songs had ze damals en gespeeld also lokaal in deze studio. Erst zij kurzem neu entdeckt en ook veröffentlicht. Aus deze neu entdeckte Aufnahmen van Jackie De Shannon, damals Jerry Lee, spelen we jetzt I'm Walking.
1: We have a little surprise for you this morning. We've got lots and lots of cards and letters to me saying, well, Sherry, why don't you do an all rock and roll show one Saturday? And I thought it over, but we do country music. But since we've had lots of requests, we're going to just dedicate it to all the teenagers and everybody especially out there that likes rock and roll. Right now, we'd like to get things rolling with a popular Fats Domino tune called I'm a Walkin'.